vergoeding van 1600 euro omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
2: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
3: Kinderen die op de Conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
2: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Rani van Landegem.
4: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
2: Radio

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzele heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek, met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag van 2 tot 6 uur.

0: Het is nu 3:00. Noordzee regionieuws.
1: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
1: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.

Radio Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.

fanal.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
3: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
2: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
3: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode. In de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca, want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
2: Waar vindt het plaats?
3: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren, in het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
2: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
3: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
2: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
3: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
2: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
3: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen en we willen die van harte welkom heten in Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote.
1: Aan de kust, Noordzee. Radio Noordzee.

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzelen heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernhardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag telkens van 2 tot 6 uur.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen 2 bendes. Dat onderzoekt het parket. Journaliste Nathalie Dijk.
3: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen 2 rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft, een wagen die vol drugs zet, en de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
2: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij 3 verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger. Dat zegt minister van Defensie Theo Francken in de Kamer. Sinds de start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in metrostations. Voor treinstations is dat zo'n 7%.
4: Slechts een beperkt aantal tussenkomsten deed zich buiten deze infrastructuur voor en had voornamelijk betrekking op politieinterventies, medische noodsituaties of geweldsincidenten. Ik denk dat het

0: absoluut noodzakelijk is dat we dit doen. Situatie, veilige situatie, onder andere in Brussel aan de metro's en in Brussel-Noord, Brussel-Zuid, is gewoon dramatisch.
1: In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om zo'n 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er bijna 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren er op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt het. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
2: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen.
2: Vroeger was het in het casino in Oostende, dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
3: Bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. De

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is Radio Noordzee.
1: Iedereen luistert.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee. Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust.

ontmoetingscentrum De Boeien organiseert een dansmiddag op woensdag 21 oktober van 2 tot 4:30. Discobar The Golden Stars zorgt voor de dansplaten.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Maries Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van 1600 euro omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
3: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
2: En hoe doen jullie dat?
3: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
2: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
3: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
2: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
3: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
2: En waar halen de mensen de brochure?
3: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Dit is Radio Noordzee.

In Bredene kunnen inwoners terecht voor bloedinzamelingen van Rode Kruis Bredene. In GC Hubert Beuslink, Prinses Elisabethlaan 47 in Bredene, worden op verschillende momenten bloedinzamelingen georganiseerd. Wie bloed wil geven in Bredene, kan via het donorportaal van Rode Kruis Vlaanderen steeds de actuele momenten raadplegen en een afspraak maken via donorportaal.rodekruis.be.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
1: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Aan de kust. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
2: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
3: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust eerst droog weer, maar deze namiddag krijgen we regen en buien. De maxima liggen rond de 17 graden bij een matige westenwind. Morgen zaterdag eveneens wisselvallig weer met buien en maxima rond 14 graden. Oh.

0: Oost brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Christy and His Brother naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnement en boekje. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 19:00 krijg je praktische tips over fossielvrij verwarmen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal in het ontmoetingscentrum De Ballon. Die vind je in de Mansveldstraat nummer 9 in Oostende. En deze namiddag komt John de Vos, kunsthistoricus gespecialiseerd in fotografie, spreken over fotografie als spiegel voor de vrijheid. De lezing start deze namiddag om 14:30 in het VLC en die vind je in de kazernelaan nummer 1 in Oostende. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de BTW-tarieven te hervormen. Onder meer daarop liepen de onderhandelingen steeds vast, omdat de MR zich bleef verzetten. De Wever moet nu nog maar op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard euro en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. Hij wil eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latree.
3: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
2: Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi, dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt dat nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
4: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt: stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
2: Het overmatige gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En in de Champions League voetbal is er gisteravond veel gescoord. Real Madrid won op de valreep van AS Roma met 3-4. Titelverdediger PSG klopte Manchester City met 2-4. Romelu Lukaku verloor dan weer met zijn club Fenerbahce met 6-0 van Aston Villa. En Liverpool ging met 3-6 winnen van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend

fijne donderdagmorgen. Nieuws en informatie tot 9 uur hier bij Radio Noordzee. Met straks meer over een originele expo in Oudenburg. Twee bekende bakkerijen in Oostende sluiten. En vier horecazaken zijn gesloten na meerdere inbreuken. Straks hebben we ook het weerbericht en de dagklapper met Rudy. Een fijne donderdagmorgen.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan.

meerdere keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet er genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om

0: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene-Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.

0: Nieuws en info.
1: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Marie's Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht.

0: iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Alain de Lange, ondernemer.
2: Ik ben Charlotte Bakker.
3: Ik ben Manu Beuzelink.
4: Hallo, ik ben Cindy Godefroy van Theater aan Zee en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
5: Schatje?
6: Ja?
5: Zeg, we gaan toch een keer om onze trap te vernieuwen, hè?
6: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin is, schatje?
5: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
6: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
5: Ja.
7: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee.

Vandaag aan de kust eerst droog weer, maar deze namiddag krijgen we regen en buien. De maxima liggen rond de 17 graden bij een matige westenwind. Morgen zaterdag eveneens wisselvallig weer met buien en maxima rond 14 graden.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Marie's Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van 1600 euro omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrien Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
2: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
3: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: heb je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij?
1: Nieuws en info.
2: Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
3: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld. En die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.

0: Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuurzaaloostende.be.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Schatje.
4: Ja?
3: We begon toch een keer kiezen voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Binnen die trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja.
4: Zeg dat dan, hè.
3: Ik zeg het.
4: Kom eens heren, weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
8: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kultuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
9: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
10: Iedereen luistert.
11: Die bal.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Op de Zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in anderhalf uur op.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Christie and His Brother naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnement en boekje. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 19:00 krijg je praktische tips over fossielvrij verwarmen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal in het ontmoetingscentrum De Ballon. Die vind je in de Mansveldstraat nummer 9 in Oostende. En deze namiddag komt John de Vos, kunsthistoricus gespecialiseerd in fotografie, spreken over fotografie als spiegel voor de vrijheid. De lezing start deze namiddag om 14:30 in het VLC en die vind je in de Kazernelaan nummer 1 in Oostende. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.
0: Noordzee, jouw Oostendse radio.

0: info.
1: Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van 1600 euro omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene-Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust eerst droog weer, maar deze namiddag krijgen we regen en buien. De maxima liggen rond de 17 graden bij een matige westenwind. Morgen zaterdag eveneens wisselvallig weer met buien en maxima rond 14 graden.

evening, Mr. Bond.

0: 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
1: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.

0: Het Waddendeur, het Meese Neuse, vrienden.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zijn heilende Rus geschommeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Ikzelf heb oudere Marikerkse vrouwen nog horen zeggen sucreien.
1: Het Oostends dialect.
0: Pilleboetrechten is zeker een woord dat veel minder te horen is dan een halve eeuw geleden.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Ik heb mijn hele leven krom en

0: Start de dag beter met Peter.
1: De beste wijn had veel tijd nodig om de beste te zijn. Goeiemorgen.

0: Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuuroostende.be.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
3: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
2: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
3: Ja, er zijn 1000 brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
2: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
3: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
3: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.
0: Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Sa, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
4: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
3: Ik weet het.
4: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
3: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja?
4: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
3: Ja.
5: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
8: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende. In De Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

Vandaag aan de kust eerst droog weer, maar deze namiddag krijgen we regen en buien. De maxima liggen rond de 17 graden bij een matige westenwind. Morgen zaterdag eveneens wisselvallig weer met buien en maxima rond 14 graden.

0: met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van Dorp Inzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt het aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals oudere en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je nu al beschermen. Er zijn zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. In Brussel begint rond deze tijd een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
2: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuis gehaald.
1: Oekraïens president Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. In Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer, dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico en die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. En sport. Op het WK baanwielrennen in China maken de Belgen voor de 2e dag op rij geen goede start. Sprinters Louis Nulles, Zita Gijsens en Nicky de Grendele zijn meteen uitgeschakeld. Straks komt Lotte Kopecky nog in actie in de afvallingskoers en bij de mannen rijdt Lindsay de Veilder de scratch. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Radio Noordzee en Hitsenkring Langenelle presenteren Langenelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Langenelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Langenelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: Dit is het Ostends dialect met Roland de Snerk, de auteur van het Ostends woordenboek. We hebben het nu over het woord de Noordij. Roland, wat betekent de Noordij?
1: Wel, de Noordij is de Noord-Ede. Waterloop in onze polders, die meer oostelijk Blankenbergse Watering genoemd wordt. Deze Noord-Ede slingert zich meestal dicht bij de oude Brugse baan, thans Brugse Steenweg genoemd, tot in de havengeul van Oostende, dicht bij de Spuikom en de Ibis. Het woord is merkwaardig, met in de eerste klankgreep de oude O voor O, als in stomboot, grotvouder, vordeuren enzovoort, dus Noord. De tweede klankgreep heeft de oude ei-klank, wat klopt met het feit dat Ede vroeger met twee E's geschreven werd. Ede of E en ook A zijn oude woorden ter aanduiding van waterlopen. Deze woorden worden al vele eeuwen niet meer losjes gebruikt, maar zijn versteend in aardrijkskundige termen of toponiemen. De Noord-Ede loopt inderdaad noordelijk in Vlaanderen en langs de dorpen Meetkerke, Houthaven, Zuinkerke, dit is Zuinkerke, Stalille, Vlissingen, Klemskerke en Bredene. De oudste vermelding die ik ervan vond, dagtekent van 1306. Uit een tekst van 1678 blijkt dat men te Bredene, de Noord-Ede, ook de Sluisvliet noemde. En dit was zeker ook nog zo tot in 1880. En we kennen te Bredene de Sluisvlietlaan. Nu weet men ook van waar de veel in onze streken voorkomende familienaam Vanne vandaan komt.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Schatje?
5: Ja?
4: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
5: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
4: Ah, wel, bij een die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
5: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Sander.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Een hele goede morgen.

0: Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuurzaaloostende.be.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous and Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
5: Radio Noordzee.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Marie's Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van 1600 euro omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde.

overledenen. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Luc van Spijbroek, we gaan vandaag naar het Leopoldpark in Oostende.
2: Inderdaad, en we gaan daar eens kijken naar de allegorische koppen. Ik zeg wel juist allegorische koppen. Dit voor velen verborgen kunstwerk ligt immers in de vijver in het Leopoldpark. Ja, in de vijver. Enig jaar geleden vond kunstenaar Leo Kopers op een Frans gemeentelijk openluchtdepot vier hoofden van beelden die vroeger deel uitmaakten van een monument voor de advocatuur. Kopers gaf deze hoofden een nieuwe rol in zijn nieuw kunstwerk. Rechtspraak, welsprekendheid, rechtvaardigheid en geschiedenis kijken elk hun eigen kant uit. Het water reikt hen tot aan de lippen en belet hen te spreken. Met dit werk heeft Kopers een nieuwe, mysterieuze dimensie aan de omgeving en ieder kan het verhaal verder zelf aanvullen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.

te zien. Laat me maar dromen, laat me gerust. Doe dat de zochte muziek me verdriet en gesust. Het is wel, madame, nee, je kent chemie niet. Maar doe dat alsof dat je vanavond in mijn best ziet. Naar links steen steken, naar rechts steen breken. Het is dansen voor sukkels.

0: spreken, nog rechtstekend breken. Het is dansen voor sukkels, verliefd en verdwaald. Nog linkstekend zuchten, nog rechts voor te vluchten. Het is dansen voor sukkels, verliefd en verdwaald.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Bij ons Sam van Kompenolle van Gastrobar Sam. Hoe lang heeft Gastrobar Sam bestaan?
3: Wel, in feite zijn we gestart met een overname van Jans Café. Dat heb ik 7 jaar uitgebaat. Dan hebben we het geluk gehad het pand te kunnen kopen. Dan hebben we gerenoveerd en zijn we Gastrobar Sam gestart. En dat is ondertussen zeven jaar geleden.
2: Het is een goed draaiende zaak en er komt afgelopen weekend plots een aankondiging van jou op Facebook van vanavond is de laatste avond.
3: Ja, inderdaad. We hebben het bewust niet te vroeg gecommuniceerd omdat we niet op de emotie wilden spelen. Maar ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6-7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
2: Het blijft een restaurant?
3: Ja, absoluut. Maar het wordt zeker wel een stukje losser, een stukje laagdrempeliger, toegankelijker. Beetje jonger, beetje meer rock and roll.
2: Zijn er meer plaatsen?
3: Nee. De plaatsen blijven gelijk. We gaan wel wat meer hogere tafels zetten, dat ze wat morsiger wordt, dat wat meer Oostends wordt. En ja, de laatste jaren hebben wij zeer goed gewerkt en wij zijn heel tevreden over de afgelopen 7 jaar. Maar ik voel ook aan mezelf en aan mijn collega's dat het tijd is om een keer het wapen over de andere schouder te gooien.
2: Jezelf bent chef, bedenkt mee het concept. Komt er een nieuwe chef? Ga je zelf in de keuken staan? Hoe zal dat praktisch zijn?
3: Wel, we gaan het team uitbreiden. Dus we hebben momenteel al 2 nieuwe voltijdse medewerkers aangenomen. Maar de chef blijft uiteraard dezelfde. Dat is Alessandra en ikzelf op haar vrije dagen. En uiteraard blijven ook de vleesleveranciers en zo. De kwaliteit blijft garant, maar het zal op een jongere, hippere manier gebracht worden. En we gaan veel meer inzetten op sharen. We gaan veel meer inzetten op kleinere bites, op een nonchalantere restaurantbeleving. Eigenlijk willen we een tegengewicht brengen aan het. We willen niet dat je een QR-code scant als je binnenkomt in plaats van een menukaart te krijgen. We willen niet dat je binnen een tijdslot komt eten. En we willen ook niet dat, omdat je met 5 personen bent, dat je hetzelfde hoeft te eten. Dus we willen eigenlijk een tegengewicht bieden naar een soort horeca waarin dat er meer ingezet wordt op regels. Ik vind dat als je heel de week hard gewerkt hebt, dat je komt je vrije dag bij mij besteden of je vrije avond, dat jij als klant het verloop van de avond mag bepalen.
2: Het is een vrij korte periode. Op 1 november wil je al opnieuw daar staan.
3: Ja, maar dat is geen enkel probleem. We zijn meteen na het laatste service gestart met de afbraakwerken. En het is ook zo, de leidingen, structurele werken hoeven er niet te gebeuren. We gaan wel de hevel herbekleden. Er komen nieuwe vloeren, nieuwe kunst aan de muren, nieuwe kleuren, nieuw porselein, een nieuwe menukaart en nieuwe gerechten. Ook de prijszetting zal anders zijn. Dus wordt zeker een stukje toegankelijker, maar we hoeven geen, we hebben 6 jaar geleden alle leidingen en alle elektriciteit vernieuwd en zo. Dat hoeven we niet opnieuw te doen uiteraard.
2: Hoe zijn de reacties van de klanten op die opvallende aankondiging van hey, ik ga ermee stoppen?
3: Wel, we hebben uiteraard een heel klein beetje bewust gechoqueerd en dat is wel aangekomen, maar we zijn wel zo wat talk of town en dat was misschien wel een beetje de bedoeling, omdat ik het wel fijn vind dat de mensen nu zeer benieuwd zijn naar wat er komt.
2: We zijn ook benieuwd. We kennen nu al het concept. Wat wordt de naam?
3: En dat ga ik wel nog eventjes geheim houden.
2: En is dat ook opnieuw gelinkt aan Sam?
3: Nee, absoluut niet. Daar hou ik helemaal vanaf na 6 jaar.
1: Dit is Noordzee. Radio Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be in samenwerking met Toerisme Oostende.

0: opperen met moustache.
1: Vroeg ik erover, kan het op bloentje en oh, er is ze met een mes in de koffer rond. Ik zei, nou, je ben op van het wat of ik ben niks als ik zei, waarom je hier met een mes in de koffer rond? Als dat ze voor de bochten of te snien.
0: Mopperen met moustache.

0: is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: Vier horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. Vier horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
1: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de internationale

Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 9:30 en 22:00 of tussen 11:30 en 12:00. Een ontbijt kost €15. Online te koop of via het uitloket.

zware gordijnen staat de shotdiscotheek. Aan de jassen die hangen, het etiket van Louis. Clouseau kocht er ook een, waar die

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom vier dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.

0: kom ik langs de zeventuin. Hey. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Rob Jonkeren, voorzitter van Toerisme Oostende. Het Garnaalkrokettenfestival is opnieuw een succes.
4: Het is opnieuw een succes. De appreciatie van het publiek is enorm. Ik heb die 3 dagen mogen meemaken en ik heb hier met verschillende mensen gesproken. En die zijn blijven laaiend enthousiast. Mensen die zelfs meerdere edities hebben gedaan, die dus kunnen vergelijken. En die dus ook echt wel zeggen van dit was echt een topjaar dit jaar.
3: Ja, wat zijn de verdere plannen met dit festival? Want het is elk jaar uitverkocht.
4: Ja, het is elk jaar uitverkocht. We bekijken, dit jaar hebben we opnieuw de formule gedaan voor bedrijven op vrijdag, de nacht van de garnaalkroket. Daar zijn misschien nog wel wat mogelijkheden. Maar verder, de zaterdag, de zondag en de maandag, heel veel mogelijkheden op de huidige locatie zijn er eigenlijk niet meer. En er zijn niet zoveel locaties waar je dit echt kan doen. Dus we zitten daar een beetje op onze limieten. Misschien kunnen we een aantal dingen nog wel wat verfijnen. Maar van een heel erg grote uitbreiding zal jammer genoeg wel geen sprake zijn. We
3: staan bij Martin Le Saffre van Leffe Beach. Martin, je bent winnaar van het Garnaalkrokettenfestival.
5: Ja, ik heb de eerste prijs gekregen van de vakjury. Dat is ongelooflijk. Allee, leuk. Maar ook van de inspanning van heel mijn team in de beach. Ook mijn chef die uiteindelijk de paad maakt. En de kroketten verkopen wij hier. Hè.
3: En jullie draaien die kroketten zelf?
5: Ja. Wij doen alles zelf. Wij draaien ze eentje per eentje in onze handen. Zowel onze grote als onze kleintjes. Wij verkopen gans het jaar door, kleintjes en grote. Dat is een volwaardige plaat geworden, laten we zeggen. Een bord met 3 kroketjes op, een schoon vers slaatje erbij, frietjes. Dat is een topper bij ons in de zaak.
3: Je doet al 6 jaar mee, maar het is de eerste keer dat je überhaupt op het podium komt.
5: Inderdaad, wij hebben nog niet zoveel veranderd aan het recept. Maar het moet zijn dat mijn chef, die 2 jaar in dienst is, er toch zijn een toets aan gegeven heeft.
3: Toen je op het podium kwam, zag ik, dit doet je iets.
5: Ja, dat deed me wel iets. Het is zo lang geleden. Allee, we doen hier zoveel mee. We doen ook veel inspanningen. En soms denk je, ja, iedereen wint graag. Hé. Maar het is, doordat het van de vakjury is, vind ik het toch wel een heel bijzondere prijs.
3: Het is een bordje, het is een plaket. Waar krijgt het een plaats?
5: Het krijgt zeker een hele mooie plaats. We gaan er een paar kopiëren ervan. Hé, dat we er overal binnen en buiten kunnen hangen op het terras. Mensen vinden dat altijd leuk. Mijn foto met de garnaalkroket hangt ook buiten op het terras. Ja. Dus we vinden, die kroket wordt altijd gepromoot.
3: U blijft commerciant, u zal het meteen commercialiseren.
5: Ja, zeker. En ik denk, er zijn ook heel veel mensen die weten dat we meedoen. En die ook denken dat we al gewonnen hebben. Maar ja, nu hebben we echt gewonnen en nu gaan ze het zeker weten. Dus dat is leuk ook om het dan te vertellen. Radio.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Schatje.
3: Ja?
2: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
3: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
2: Ah, wel? Binnen die ze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja.
3: Zeg dat dan, hè.
2: Ik zeg het.
3: Kom eens heren, wacht.
2: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
6: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
7: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Nieuws en info.
1: Astropolis werkt samen met kunstenaar Erik Kolpaert, die tot 28 oktober een exclusieve Space Art Expo zal voorzien in Astropolis. Deze kan gratis bezocht worden met een standaard toegangsticket. De kunstenaar houdt ook een voordracht over het thema en dat gebeurt op zaterdagavond 24 oktober om 7 uur. De voordracht bijwonen kost €6. Of hoe kunst en wetenschap soms hand in hand gaan. Info en tickets astropolis.be.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus, dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroepen hoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Annelien de Sadeleer van het departement Zorg.
3: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het Westnijlvirus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
2: Het virus wordt overgedragen via muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er vooraf geen discussie.

0: Dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. Ook bij de Leize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen overleden door de zware overstromingen. Hevige regenval heeft verschillende straten blank gezet en de hulpdiensten moesten verschillende mensen redden die vastzaten in gebouwen. In heel wat wijken waren er ook aardverschuivingen. En sportzwemmer Luca Envaux heeft een nieuw Belgisch record op de 1500 meter vrije slag. Hij verbeterde zijn eigen record van begin deze maand met bijna 2 seconden op de wereldbeker Manche Korte Baan in Kazachstan. Hij won ook de wedstrijd voor een Hongaar en een Oezbeek. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

In de B-Next basketbalcompetitie ontvangt Cortec Oostende op zaterdag 21 november Rotterdam. De match start om 20:30 in de Cortec Dome.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Een nieuwe toekomst voor de kerk in Ettelgem. Dat is een dossier dat al enige jaren loopt. Burgemeester Romina van Horen, hoe ver staat het nu?
2: Wel, het staat gelukkig heel ver en de plannen zijn zo goed als klaar nu om ingediend te worden. We zijn nu al bezig eigenlijk met de omvorming van de kerktoren naar uitkijkpunt, maar ook met het kerkgebouw aan zich waren er toch wel nog wat vragen van wat zal de stad daar in samenspraak met de kerkfabriek nu in de toekomst voorzien. We hebben de koppen bij elkaar gestoken, we hebben daar heel wat over gedebatteerd en heel wat gesprekken over gevoerd en vandaag zijn we ook trots dat we een gezamenlijke voorstelling kunnen doen van die toekomst. Plannen. De kerk wordt eigenlijk verkleind daarbij, waarbij dat we zien dat die huidige ruimte toch wel zeer groot was en waarbij dat we eigenlijk een verkleining zullen doorvoeren. En het mooie is dat we daar toch wel zullen spreken van een polyvalent karakter, waarbij dat de kerk eigenlijk op zijn volledige ruimte zijn liturgische functie zal kunnen blijven uitoefenen, maar waarbij dat de zaal eigenlijk ook zal kunnen gebruikt worden als polyvalente zaal, die dus plek zal zijn voor verenigingen, voor inwoners die iets willen organiseren. En op die manier wordt dit gebouw opnieuw eigenlijk een gebouw voor de toekomst.
1: Hoeveel wordt daarin geïnvesteerd? Want dit is een groot project, hè?
2: Ja, het is een van de grootste projecten van deze legislatuur en het gaat om een investeringsbedrag van 3 miljoen euro. We zullen dat niet alleen doen. We hebben daar ook ondersteuning gekregen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, die eigenlijk de hervorming van die kerken ook financieel gaat gaan ondersteunen. Dus we zijn daar zeer dankbaar voor. En wij hebben nu ook een subsidie dat wij zullen aanvragen nog aan de provincie, die eigenlijk ook kijkt naar die hervorming van de kerken. Maar het is toch wel een serieuze investering ook van de stad en de kerkfabriek die daarin eigenlijk zal een serieuze duit in het zakje doen om dit mogelijk te maken.
1: Wanneer zal het open gaan?
2: Wel, wij rekenen erop dat in 2027 nog de werken zullen kunnen starten. Dus wij vermoeden dat het toch wel richting 2029 zal zijn, dat de opening eerder zal vallen. We moeten die termijnen ook nog krijgen van eventuele aannemers. We gaan nu in dit najaar de overheidsopdracht daartoe lanceren en dan zullen we de verdere timing kunnen bespreken.

0: Kurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurzaaloostende.be.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan.
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens hier en weg.
2: Ja.
4: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene-Duinen. Maak nu je afspraak via opticasteur.be.
7: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Krane. Meer info en tickets op degrotepost.be.
8: Radio Noordzee.
9: Iedereen luistert.

0: Info en nieuws. Radio Noordzee.
1: KVDO speelt thuis in tweede landelijke op zaterdag 14 november om 8 uur tegen Nienhoven. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Marie's Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van 1600 euro omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrien Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Music Scene.
1: Het klein comité van Dieter Dubron en Arne Speltings maakte niet enkel het bekende KVO-lied, maar leverde begin 2018 ook een bijzonder sterk album af. Alle songs op het album zijn in het Oostense dialect. En daaruit de eerste single, Merdrit en Opposition.

0: Kultursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kursaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
4: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Vanavond om 17:15 en 19:15 brengt Filmclub 62 de film Christie and His Brother naar het Kinepolis hier in Oostende. De toegang bedraagt er €8, maar wel via abonnement en boekje. Tijdens een gratis infosessie vanavond om 19:00 krijg je praktische tips over fossielvrij verwarmen. Het Energiehuis legt alles uit in begrijpelijke taal in het ontmoetingscentrum De Ballon. Die vind je in de Mansveldstraat nummer 9 in Oostende. En deze namiddag komt John de Vos, kunsthistoricus gespecialiseerd in fotografie, spreken over fotografie als spiegel voor de vrijheid. De lezing start deze namiddag om 14:30 in het VLC en die vind je in de Kazernelaan nummer 1 in Oostende. Tot zover deze dagklapper, graag tot morgen.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel, bij die die zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
2: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene-Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
6: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Amy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Krane. Meer info en tickets op degrotepost.be.
7: Thuis aan de kust.
8: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen. Volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
2: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
3: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: 3 uur. Noordzee regionieuws.
1: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
1: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er wordt een rondrit verzin hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
2: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
3: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

geloof nog lang niet meer wat hij zegt. Zet je hier nu schaamteloos te liegen? Is het weer een fake news of is het echt? Het is jammer genoeg niet voor te lachen, want juist die vele macht. Zeven voor beroep, terwijl dat je soldaten worden afgeslacht.

0: muzikant.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
6: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Tine de Grote, u bent van Business Development van Toerisme Oostende. Jullie hebben het WK Bridge binnengehaald. Hoe is dat zo gekomen?
3: Ja, dat klopt. We hebben ook wel al een geschiedenis met de mensen van de Bridge. Zo hadden we het laatste EK in 2018 in Oostende. En die contacten zijn eigenlijk blijvend onderhouden geweest. En vandaar de link naar het volgend WK dat we hier zullen organiseren.
2: Dat is een goede zaak voor toerisme in Oostende.
3: Absoluut. Voor eerst, het vindt plaats in toch wel een iets kalmere periode, in de maand oktober, voor de herfstvakantie. Dus dat is altijd meegenomen. En het zal inderdaad een grote invloed hebben op zowel de shopping als de horeca. Want we verwachten tussen de 1500 en de 2000 deelnemers.
2: Waar vindt het plaats?
3: Het vindt plaats in het vernieuwde Cursaal. Ze hebben heel wat ruimte nodig en dat kan het Cursaal nu werkelijk aanbieden. Dus ze kijken er enorm naar uit om het WK hier te organiseren. In het hart van de stad en met alles op wandelafstand voor de deelnemers.
2: 2000 deelnemers, kunnen die allemaal slapen in Oostende?
3: Zeker en vast. Ons aanbod is ruim genoeg van hotels en andere vakantieverblijven. Dus dat kan zeker worden ingevuld. Meer zelf, de horecasector kijkt er enorm naar uit om ze te ontvangen.
2: Jullie weten uit het verleden, als jullie een groot evenement binnenhalen, dat zorgt voor return naar de horeca.
3: Absoluut. We proberen dat ook heel factueel te gaan meten. Wat het ons bij wijze van spreken oplevert, wat de return is. Met achteraf onderzoek te doen, maar ook te werken met bijvoorbeeld codes of kortingen die je als bezoeker van Oostende kan krijgen, zodanig dat we het heel goed kunnen meten en dat we de data hebben.
2: Dan denk ik, die bridge-spelers zijn big spenders.
3: Ja, dat is wel zo. We zien daar een iets oudere doelgroep. Hè. Dat zijn echt wel de medioren en de senioren voornamelijk. Jammer genoeg een sport die door weinig jongeren wordt uitgeoefend. En ja, die kunnen zich al eens iets wat meer permitteren. En we zien die heel graag komen. En we willen die van harte welkom heten in Oostende.
0: Bedankt voor het gesprek, Tine de Grote. Dit is Radio Noordzee.
1: Een hele goede middag.

0: Kursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene-Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
3: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kursaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
4: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende. In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous and Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Amy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Aan de kust. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 10 graden. Morgen zaterdag wisselvallig weer met buien. De maxima liggen rond de 14 graden bij een matige noordenwind. Ook zondag krijgen we buien.

0: Het is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de Zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De staatsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Rond deze tijd ontmoet Oekraïns president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de Europese top in Brussel vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna zit Zelensky ook samen met premier Bart De Wever. Hij zal er onder meer pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
3: Want zijn buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
2: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. En de Zweed Jacob Söderqvist heeft de 3e rit in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Söderqvist was de beste in een tijdrit van 13 kilometer. Hij reed 11 seconden sneller dan de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Ethan Hayter. Söderqvist won ook al de eerste etappe en blijft leider. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en dan nog maar tot 14 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven.
2: Vroeger was het in het casino in Oostende. Dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart, ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
3: Er is een dorpshuis als een soort permanente ontmoetingsplek voor de Etelgemnaar, waarbij zeer laagdrempelig activiteiten georganiseerd kunnen worden voor en door de verschillende verenigingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
2: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompane, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
3: Een hele goede middag.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Schatje.
4: Ja?
3: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
4: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
3: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja.
4: Zeg dat dan, hè.
3: Ik zeg het,
4: kom eens eens heren, weg.
3: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 10 graden. Morgen zaterdag wisselvallig weer met buien. De maxima liggen rond de 14 graden bij een matige noordenwind. Ook zondag krijgen we buien.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Maries Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van €1600 omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
2: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
4: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuurzaaloostende.be.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
3: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
2: En hoe doen jullie dat?
3: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
2: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
3: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
2: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
3: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
2: En waar halen de mensen de brochure?
3: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Goedemiddag.

0: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
1: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene-Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
5: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.
6: Iedereen luistert.

0: wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 10 graden. Morgen zaterdag wisselvallig weer met buien. De maxima liggen rond de 14 graden bij een matige noordenwind. Ook zondag krijgen we buien.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld en die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
1: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee. Een hele goede avond.

0: Dit is het Ostends dialect met Roland de Snerk, de auteur van het Ostends woordenboek. We hebben het nu over het woord de Noordij. Roland, wat betekent de Noordij?
1: Wel, de Noordij is de Noord-Ede. Waterloop in onze polders, die meer oostelijk Blankenbergse Watering genoemd wordt. Deze Noord-Ede slingert zich meestal dicht bij de oude Brugse baan, thans Brugssteenweg genoemd, tot in de havengeul van Oostende, dicht bij de Spuikom en de Ibis. Het woord is merkwaardig, met in de eerste klankgreep de oude O voor O, als in stomboot, grotvader, vordeuren enzovoort, dus Noord. De tweede klankgreep heeft de oude ei-klank, wat klopt met het feit dat Ede vroeger met twee E's geschreven werd. Ede of E en ook A zijn oude woorden ter aanduiding van waterlopen. Deze woorden worden al vele eeuwen niet meer losjes gebruikt, maar zijn versteend in aardrijkskundige termen of toponiemen. De Noord-Ede loopt inderdaad noordelijk in Vlaanderen en langs de dorpen Meetkerke, Houthaven, Zuinkerke, dit is Zuinkerke, Stalille, Vlissingen, Klemskerke en Bredene. De oudste vermelding die ik ervan vond, dagtekent van 1306. Uit een tekst van 1678 blijkt dat men te Bredene, de Noord-Ede, ook de Sluisvliet noemde. En dit was zeker ook nog zo tot in 1880. En we kennen te Bredene de Sluisvlietlaan. Nu weet men ook van waar de veel in onze streken voorkomende familienaam Vanne vandaan komt.
2: Radio Noordzee, Radio Noordzee.
3: I've heard people say that too much of anything is

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Supersalon bestaat 60 jaar.
5: Supersalon.
4: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post.

0: Kurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurzaaloostende.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
3: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf 400 euro krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

Toneelkring De Coulisse Bredene brengt van donderdag 19 tot en met zondag 22 november de komedie De Klein van de Gebeurs in het Staf Versluiscentrum in Bredene. Tickets zijn nu al te verkrijgen en kosten €12.

0: is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De stadsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
3: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen, terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
2: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan 2000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij 4 miljard euro vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
4: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
2: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot 1 uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingsstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Dit is Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Luc van Spijbroek, we gaan vandaag naar het Leopoldpark in Oostende.
2: Inderdaad, en we gaan daar eens kijken naar de allegorische koppen. Ik zeg wel juist allegorische koppen. Dit voor velen verborgen kunstwerk ligt immers in de vijver in het Leopoldpark. Ja, in de vijver. Enig jaar geleden vond kunstenaar Leo Kopers op een Frans gemeentelijk openluchtdepot vier hoofden van beelden die vroeger deel uitmaakten van een monument voor de advocatuur. Kopers gaf deze hoofden een nieuwe rol in zijn nieuw kunstwerk. Rechtspraak, welsprekendheid, rechtvaardigheid en geschiedenis kijken elk hun eigen kant uit. Het water reikt hen tot aan de lippen en belet hen te spreken. Met dit werk heeft Kopers een nieuwe, mysterieuze dimensie aan de omgeving en ieder kan het verhaal verder zelf aanvullen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.

0: Sportzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
2: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
3: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg voorziet voedsel voor dieren van mensen die het niet zo breed hebben. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het hebben van een huisdier is een recht van de mens en we willen dat ook voor kwetsbare mensen proberen te ondersteunen. We hebben daarom eigenlijk een samenwerking die wij nu met de ARK uit Koekelaren, de VZW de ARK, gaan opstellen. Waarbij zij eigenlijk in onze sociale kruidenier Topen één keer per maand ook voedselbedeling zullen voorzien voor huisdieren. Mensen kunnen dat doen, kwetsbare mensen, voor maximum 2 huisdieren. En op die manier kunnen we hen daar ook enigszins in ontzorgen om toch wel op een goede manier die dieren ook van de nodige voeding te kunnen voorzien. We zien toch wel vaak ook schrijnende situaties waarbij dat mensen niet altijd op de juiste voeding kunnen rekenen voor die huisdieren of daar toch wel niet altijd kunnen voor zorgen. Maar we willen dat op een behaalbare manier toch wel gaan ondersteunen.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
3: Supersalon. Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene-Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Michael van Peel komt met zijn comedyvoorstelling Farce Majeure naar de Grote Post op vrijdag 6 en zaterdag 7 november. Tickets kosten €29 en zijn te verkrijgen aan het uitloket.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Maries Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van 1600 euro omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Breden heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Jazz Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Het klein comité van Dieter Dubron en Arne Speltings maakte niet enkel het bekende KVO-lied, maar leverde begin 2018 ook een bijzonder sterk album af. Alle songs op het album zijn in het Oostense dialect. En daaruit de eerste single, Merdrit en Opposition.

Discursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Cursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Cursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Cursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via cursaaloostende.be.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

0: Nieuwsen Info.
1: Het ontbijt van de burgemeester ten voordele van goede doelen gaat door op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 9:30 en 22:00 of tussen 11:30 en 12:00. Een ontbijt kost €15, online te koop of via het uitloket.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
2: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
3: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee regionieuws.
1: 4 horecazaken in Oostende zijn gesloten na meerdere inbreuken. De Oostendse politie, het voedselagentschap, de RSZ en de RVA voerden een controle uit in 21 horecazaken. Dat resulteerde in 11 processen verbaal en tal van waarschuwingen. 4 horecazaken werden meteen gesloten omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. De Oostendse politie laat weten dat de acties resultaat blijven opleveren en zullen doorgaan. Oudenburg pakt uit met een originele expo van cartoons. Cultuurschepen Stefan Reinaert.
2: En die is tot en met 7 januari te zien in ons kerkpark in Oudenburg. Wat is de bedoeling? Er worden 32 cartoons van cartoonisten over de hele wereld tentoongesteld. En die eigenlijk een universeel thema, namelijk de impact van oorlog op kinderen, in beeld brengen.
1: Morgen wordt in Bredene een bijzondere actie gehouden naar aanleiding van de Internationale Dag van Verzet tegen Armoede. In de sociale kruidenier Het Groot Verschil is er tussen 2 en 5 een winterkledijbeurs. Men kan er kledij meenemen en schenken. De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Meer regionieuws over een uur.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: Op de zeedijk in Oostende werd het opzetten van de stormmuur geoefend. Die moet de stad beschermen tegen overslaand water bij storm. De staatsdiensten zetten die in 1,5 uur op. Alle 8 dorpinzichten van Middelkerke kwamen bijeen. Ze blikten terug op een afgelopen werkjaar en maakten nieuwe plannen. Bedoeling van dorpinzichten in Middelkerke is om sterke dorpen met leuke activiteiten te creëren. Bij de oprichting van dorpinzicht Wilskerke zijn voortaan alle deelgemeenten vertegenwoordigd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een zware ongeval aan de kanaaltunnel in Frankrijk. Dat is de verbinding tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn 19 gewonden gevallen, 5 zwaar gewond. Een minibus kantelde en werd daarop aangereden door een goederentrein. Het treinverkeer in de tunnel is volledig onderbroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Beernum, West-Vlaanderen, is een fietser van 69 overleden toen hij aangereden werd door een bestelwagen. De man wilde de weg oversteken en werd daarna gegrepen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na een mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1.000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
3: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
2: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijk te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Je hoort Gent-speler Matthias Delorge.
4: Ik denk vooral op het begin een beetje afwegen tegen elkaar. Ik denk dat het slordig was. Ik zeg het een beetje zoeken, maar daarna eenmaal als we ons ritme gevonden hadden, ging het goed en creëerden we kansen alleen. Ik denk dat we onszelf iets meer moeten belonen.
2: Gent staat ook meteen aan de leiding. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: Beyoncé-kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

0: Kultursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be.
1: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: De bekende bakkerij Gijssen in het centrum van Oostende sluit de deuren. De uitbaters gaan met pensioen. Op die plaats komt een vestiging van Maries Boerenbrood. Eerder sloot Gijssen ook al de vestiging in Mariakerke. Het is op korte tijd al de tweede bakkerij in Oostende die ermee ophoudt. Ook bakkerij De Smet gaat dicht. Voor de vrederechter in Oostende is een opmerkelijke zaak gestart. Een koppel eist van reisorganisator TUI een schadevergoeding van 1600 euro omdat hun terugvlucht meer dan 3 uur vertraging had en er onvoldoende beenruimte was. De rechter merkte meteen op dat het vliegtuig de achterstand inhaalde en een uur later landde. Het koppel had eerder ook al een schadevoorstel van TUI van de hand gewezen. Sandrine Tas heeft een ritzege behaald in de Eneco Tour in Nederland. Ze neemt meteen de leiderstrui over. Bredene heeft 2 nieuwe warme Willembanken. Dat zijn rustige plekjes waar kinderen die het even moeilijk hebben zich kunnen terugtrekken. Ze kunnen er tot rust komen. Een kinderbegeleider is er in de buurt om te luisteren wanneer een kind daar nood aan heeft. De 2 nieuwe zitbanken van Warme Willem kregen een plekje in de buitenspeelruimte van de buitenschoolse kinderopvang van Bredene. 4 horecazaken in Oostende werden meteen gesloten na inspectie, omdat er sporen waren van ongedierte of ontoereikende algemene hygiëne. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

0: Zaterdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

ene zoent ze en de ander zoent zo. Wie zo mooi model stond valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

oude van, kun je maar heel langzaam leven. Hardlopers lopen zichzelf vaak voorbij. Het staat niet in boeken, het staat niet geschreven, wat lief zijn wil zeggen voor jou en voor mij.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: 20 kinderen van de middelbare school De Branding zijn gisteren in zee gegaan voor een koude duik. Dat is voor jongeren met autisme een extra uitdaging, zegt directeur Mieke Silvertand.
2: De bedoeling is eigenlijk dat onze leerlingen zich, dat ze hun grenzen gaan verleggen en dat ze effectief de koude ingaan. We hebben zo net eigenlijk een sessie gekregen van Heike, van Koud en Krachtig. En zij heeft ons eigenlijk alles uitgelegd over welke voordelen dat er zijn om de zee in te gaan en wat dat de koude met je lichaam doet. En wij gaan het eigenlijk ontdekken.
3: Dit is de actie van de lesgevers met de leerlingen. U bent directeur en u dacht ik ga mee.
2: Ja, het is een keer wat anders dan mijn dagelijkse taken natuurlijk. En ik vond het ook maar normaal als onze leerlingen hun grenzen verleggen, dat ik dat dan zelf ook samen met hun doe.
1: Een Oostendenaar is door de rechter veroordeeld voor een lastercampagne tegen 3 politie-inspecteurs. De 79-jarige man kon niet verkroppen dat hij een boete had gekregen aan de luchthaven toen hij daar zijn zoon kwam ophalen. Hij vond dat onrechtvaardig en begon een lastercampagne op sociale media. Hij werd veroordeeld, maar begon opnieuw. Nu kreeg hij een boete van €1250 met uitstel en een verbod om zich over de zaak uit te laten. Cliënten van het sociaal huis in Gistel krijgen morgen een gratis maaltijd in dienstencentrum De Zonnewijzer. De ontmoeting staat er centraal. De maaltijd in Gistel kadert in de Internationale Dag tegen de Armoede. Astropolis in Oostende houdt ermee op. De stad heeft de subsidie geschrapt en daardoor kan de VZW niet verder werken. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen.
2: Vroeger was het in het casino in Oostende, dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
3: Bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
2: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
5: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
4: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee. Noordzee.

Ontmoetingscentrum De Boeie organiseert een dansmiddag op woensdag 21 oktober van 2 tot half 5. Discobar The Golden Stars zorgt voor de dansplaten.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: Ondernemersnetwerk BNI Ensor verkoos een nieuw bestuur. Brecht Populier is de nieuwe voorzitter. De vereniging bestaat 2 jaar en groepeert een 30-tal ondernemers. Ze willen zich meer profileren als Oostends ondernemersnetwerk. In de Eneco Tour heeft Sandrine Tas uit Gistel het goed gedaan. Ze werd derde in de tijdrit, maar verloor wel de leiderstrui. Blankenbergen wil wat doen aan leegstaande handelspanden. Vorig jaar stonden er 100 panden leeg. Blankenbergen wil dat aantal terugdringen door een leegstandsregister en belasting. De stad wil ook eigenaars aanzetten om de leegstaand aan te pakken door de winkelruimtes om te vormen tot woningen of om leegstaande panden anders aan te kleden. Blankenbergen startte ook een werkgroep rond leegstand op. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een zware ongeval aan de kanaaltunnel in Frankrijk. Dat is de verbinding tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn 19 gewonden gevallen, 5 zwaar gewond. Een minibus kantelde en werd daarop aangereden door een goederentrein. Het treinverkeer in de tunnel is volledig onderbroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Beernum, West-Vlaanderen, is een fietser van 69 overleden toen hij aangereden werd door een bestelwagen. De man wilde de weg oversteken en werd daarna gegrepen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na een mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
3: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit, dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt, bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
2: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijk te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Je hoort Gent-speler Matthias Delorge.
4: Ik denk vooral op het begin een beetje afwegen tegen elkaar. Ik denk dat het slordig was. Ik zeg het een beetje zoeken, maar daarna eenmaal als we ons ritme gevonden hadden, ging het goed en creëerden we kansen. Alleen ik denk dat we onszelf iets meer moeten belonen.
2: Gent staat ook meteen aan de leiding. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
2: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
3: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Bij ons Sam van Kompenolle van Gastrobar Sam. Hoe lang heeft Gastrobar Sam bestaan?
3: Wel, in feite zijn we gestart met een overname van Jans Café. Dat heb ik 7 jaar uitgebaat. Dan hebben we het geluk gehad het pand te kunnen kopen. Dan hebben we gerenoveerd en zijn we Gastrobar Sam gestart. En dat is ondertussen 6, 7 jaar geleden.
2: Het is een goed draaiende zaak en er komt afgelopen weekend plots een aankondiging van jou op Facebook van vanavond is de laatste avond.
3: Ja, inderdaad. We hebben het bewust niet te vroeg gecommuniceerd omdat we niet op de emotie wilden spelen. Maar ook het cursaal bij ons over de deur verjongt en ook de markt is veranderd in de laatste 6, 7 jaar. En ik zelf heb ook wel nodig wat veranderingen, wat vermodernisering, wat verjonging. En het restaurantgebeuren is wel wat veranderd de laatste jaren. En ik wil mij graag aanpassen aan die markt. Dus gaan we een volledig nieuw concept bedenken. We zijn nu al meteen gestart met renovatiewerken, omdat we het heel snel willen doen. Dus we willen tegen 1 november terug heropenen, maar dan onder een volledige nieuwe naam. Met een volledig herwerkt concept.
2: Het blijft een restaurant?
3: Ja, absoluut. Maar het wordt zeker wel een stukje losser, een stukje laagdrempeliger, toegankelijker. Een beetje jonger, een beetje meer rock and roll.
2: Zijn er meer plaatsen?
3: Nee. De plaatsen blijven gelijk. We gaan wel wat meer hogere tafels zetten, dat ze wat morsiger wordt, dat het wat meer Oostends wordt. En ja, de laatste jaren hebben wij zeer goed gewerkt en wij zijn heel tevreden over de afgelopen 7 jaar. Maar ik voel ook aan mezelf en aan mijn collega's dat het tijd is om een keer het wapen over de andere schouder te gooien.
2: Jezelf bent chef, bedenkt mee het concept. Komt er een nieuwe chef? Ga je zelf in de keuken staan? Hoe zal dat praktisch zijn?
3: Wel, we gaan het team uitbreiden. Dus we hebben momenteel al 2 nieuwe voltijdse medewerkers aangenomen. Maar de chef blijft uiteraard dezelfde. Dat is Alessandra en ikzelf op haar vrije dagen. En uiteraard blijven ook de vleesleveranciers en zo. De kwaliteit blijft garant, maar het zal op een jongere, hippere manier gebracht worden. En we gaan veel meer inzetten op sharen. We gaan veel meer inzetten op kleinere bites, op een nonchalantere restaurantbeleving. Eigenlijk willen we een tegengewicht brengen aan het. We willen niet dat je een QR-code scant als je binnenkomt in plaats van een menukaart te krijgen. We willen niet dat je binnen een tijdslot komt eten. En we willen ook niet dat, omdat je met 5 personen bent, dat je hetzelfde hoeft te eten. Dus we willen eigenlijk een tegengewicht bieden naar een soort horeca waarin dat er meer ingezet wordt op regels. Ik vind dat als je heel de week hard gewerkt hebt, dat je komt je vrije dag bij mij besteden of je vrije avond, dat jij als klant het verloop van de avond mag bepalen.
2: Het is een vrij korte periode. Op 1 november wil je al opnieuw daar staan.
3: Ja, maar dat is geen enkel probleem. We zijn meteen na het laatste service gestart met de afbraakwerken. En het is ook zo, de leidingen, structurele werken hoeven er niet te gebeuren. We gaan wel de hevel herbekleden. Er komen nieuwe vloeren, nieuwe kunst aan de muren, nieuwe kleuren, nieuw porselein, een nieuwe menukaart en nieuwe gerechten. Ook de prijszetting zal anders zijn. Dus wordt zeker een stukje toegankelijker. Maar we hoeven geen, we hebben 6 jaar geleden alle leidingen en alle elektriciteit vernieuwd en zo. Dat hoeven we niet opnieuw te doen uiteraard.
2: Hoe zijn de reacties van de klanten op die opvallende aankondiging van hey, ik ga ermee stoppen?
3: Wel, we hebben uiteraard een heel klein beetje bewust gechoqueerd. En dat is wel aangekomen, maar we zijn wel zo wat talk of town. En dat was misschien wel een beetje de bedoeling. Omdat ik het wel fijn vind dat de mensen nu zeer benieuwd zijn naar wat er komt.
2: We zijn ook benieuwd, we kennen nu al het concept. Wat wordt de naam?
3: En dat ga ik wel nog eventjes geheim houden.
2: En is dat ook opnieuw gelinkt aan Sam?
3: Nee, absoluut niet. Daar rook ik helemaal vanaf na 6 jaar.
1: Op 105 FM.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee.

Toerisme Oostende organiseert een gloednieuw evenement Volle Maan. In traditioneel Halloween-thema is er op 9 locaties een uniek videoverhaal over Louve en Orion. Een toevallige ontmoeting wordt een meeslepend spel in een romantisch en spannend verhaal voor het hele gezin. Tickets voor Volle Maan kosten €9. De startplaats van de wandeling is Cursaal Oostende en de route eindigt in de Oostendiën.